0: vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse Dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: I guess you moved on really easily.
1: Dit is OSR 920. 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer in Boekel is zondagavond uitgerukt voor een incident aan de Volkelseweg. In een woning daar was een onbekende vloeistof gelekt die als gevaarlijke stof werd aangemerkt. Dit incident veroorzaakte aanvankelijk enige onrust door de potentiële gevaren van lekkages. De brandweer heeft ter plaatse adequaat gehandeld. Met behulp van speciale absorberende korrels werd de gelekte vloeistof vakkundig afgedekt en vervolgens veilig opgeruimd. Dankzij de snelle en professionele actie kon al snel worden vastgesteld dat er geen verdere gevaarlijke situatie meer dreigde voor de omgeving. Het aantal huishoudens in Laarbeek met energiearmoede is voor het eerst sinds 2019 gedaald. Desondanks kampen nog zo'n 400 huishoudens met hoge energierekeningen. Energiearm ben je als je te weinig verdient en spaargeld hebt. Bijvoorbeeld een bruto inkomen onder de pakweg €3.180 per maand en daarbij een hoge energierekening. Afgelopen winter ontbraken steunmaatregelen als een energieprijsplafond of een landelijk noodfonds. Deze waren in voorgaande jaren wel aanwezig. Het goede nieuws is dat het noodfonds komende winter terugkeert, nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink in de lift zit. De Lieshoutse Dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio?
4: Dat is veel goedkoper dan je denkt.
3: Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: 2-0.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar. Rust nog maar.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. De brandweer van Helmond en Aarle-Rikstel heeft zondag een ree gered uit een kanaal nabij Helmond. Bij aankomst van de brandweer lag het dier dicht aan de kant, maar ging daarna weer verder het water in. De brandweerlieden wisten de ree uit het water te halen. Daarna werd het dier aan de overkant van het fietspad weer losgelaten in de bossen. Hoe lang de ree in het water heeft gelegen is niet bekend. Wel was het opvallend dat het dier zelf bijna uit het water was gekomen, maar waarschijnlijk toch weer terug in het kanaal belandde. De brandweer in Boekel is zondagavond uitgerukt voor een incident aan de Volkelseweg. In een woning daar was een onbekende vloeistof gelekt die als gevaarlijke stof werd aangemerkt. Dit incident veroorzaakte aanvankelijk enige onrust door de potentiële gevaren van lekkages. De brandweer heeft ter plaatse adequaat gehandeld. Met behulp van speciale absorberende korrels werd de gelekte vloeistof vakkundig afgedekt en vervolgens veilig opgeruimd. Dankzij de snelle en professionele actie kon al snel worden vastgesteld dat er geen verdere gevaarlijke situatie meer dreigde voor de omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder en dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselen bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de internationale dag van de vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. De Lieshoutse Dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Het aantal huishoudens in Laarbeek met energiearmoede is voor het eerst sinds 2019 gedaald. Desondanks kampen nog zo'n 400 huishoudens met hoge energierekeningen. Energiearm ben je als je te weinig verdient en spaargeld hebt. Bijvoorbeeld een bruto inkomen onder de pakweg €3.180 per maand en daarbij een hoge energierekening. Afgelopen winter ontbraken steunmaatregelen als een energieprijsplafond of een landelijk noodfonds. Deze waren in voorgaande jaren wel aanwezig. Het goede nieuws is dat het noodfonds komende winter terugkeert, nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink in de lift zit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. De brandweer in Boekel is zondagavond uitgerukt voor een incident aan de Volkelseweg. In een woning daar was een onbekende vloeistof gelekt die als gevaarlijke stof werd aangemerkt. Dit incident veroorzaakte aanvankelijk enige onrust door de potentiële gevaren van lekkages. De brandweer heeft ter plaatse adequaat gehandeld. Met behulp van speciale absorberende korrels werd de gelekte vloeistof vakkundig afgedekt en vervolgens veilig opgeruimd. Dankzij de snelle en professionele actie kon al snel worden vastgesteld dat er geen verdere gevaarlijke situatie meer dreigde voor de omgeving. Het aantal huishoudens in Laarbeek met energiearmoede is voor het eerst sinds 2019 gedaald. Desondanks kampen nog zo'n 400 huishoudens met hoge energierekeningen. Energiearm ben je als je te weinig verdient en spaargeld hebt. Bijvoorbeeld een bruto inkomen onder de pakweg €3.180 per maand en daarbij een hoge energierekening. Afgelopen winter ontbraken steunmaatregelen als een energieprijsplafond of een landelijk noodfonds. Deze waren in voorgaande jaren wel aanwezig. Het goede nieuws is dat het noodfonds komende winter terugkeert, nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink in de lift zit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Lady Gaga en Applause op maandag 27 juli was dat de opener van Klaarwakker. Dit is over zijn 920 en hele goedemorgen. Van harte welkom, het weekend zit erop. Ik hoop dat je het een beetje leuk hebt gehad. En ook de komende 5 dagen gaan we de ochtend weer een beetje opvrolijken met gewoon fijne muziek. Om jou een beetje op weg te helpen richting het resterende gedeelte van de dag. Het langste gedeelte ook trouwens. De bekende onderdelen en muziek van Tips, Give Me A Reason.

0: Ja, het is geluk dat je een radiostation hebt waar je ook platen hoort die je ergens anders niet hoort en die het een beetje afwisselend maken, zeg maar. Greenfield en Cook waren dit en Easy Boy. Het weer van 20 jaar geleden dan, dat van 27 juli 2006 dus. Het was bewolkt toen met regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 17 graden. 'S Nachts ging het terug naar 10. De wind kwam uit het zuiden en in de middag werd het helemaal droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Ja, als je kunt vliegen, dan ben je natuurlijk als een vogel zo vrij. Je hoort een nummer van Bert Hering. Straks de headlines van het nieuws. Voor die tijd nog Curiosity Killed the Cat met Misfit. En weer Swing Your Daddy. Komt van Jim Gilsap.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Het weer wisselend bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

A View from a Bridge met Kim Wilde en Natasha Bedingfield. En andere zangeres met These Words daarvoor. Het archiefnieuws van juli dan 1966. De provincie Friesland start met de aanleg van de afsluitdijkrenovatie. En bij een bomaanslag in een trein in de buurt van Den Haag raken in 1986 vijf mensen gewond. En de NS ten slotte die introduceert in 2006 de eerste treinen met airconditioning. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetbalclub won in juli 1996 de Johan Cruijffschaal?

We were all wounded at Wounded Knee. It was Redbone. Hier op OSR 920, waar we naar het einde gaan van het eerste gedeelte. Klaar wakker voor vandaag, voor deze maandagochtend. Tijd vliegt voorbij, we zitten alweer op de helft voor wat betreft dit programma dus. Zometeen nieuws en regiobreak, straks de bekende onderdelen. Maar nu eerst nog Enrique Iglesias.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. Het aantal huishoudens in Laarbeek met energiearmoede is voor het eerst sinds 2019 gedaald. Desondanks kampen nog zo'n 400 huishoudens met hoge energierekeningen. Energiearm ben je als je te weinig verdient en spaargeld hebt. Bijvoorbeeld een bruto inkomen onder de pakweg €3.180 per maand en daarbij een hoge energierekening. Afgelopen winter ontbraken steunmaatregelen als een energieprijsplafond of een landelijk noodfonds. Deze waren in voorgaande jaren wel aanwezig. Het goede nieuws is dat het noodfonds komende winter terugkeert, nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink in de lift zit. De voetbalvereniging Middenpil organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR!
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

I'm Your Baby, tonight met Whitney Houston. Aan het begin van deel 2 van Klawakker hier op OSR 920. Welkom terug, goedemorgen nogmaals. En hierbij moet je gewoon je mond dicht houden bij dit lange intro van meer dan 1 minuut. Jonathan Jealous en I Hear You Now.

0: Met Harry Styles hier op jouw station gaan we naar 2 van 1. En daarin vandaag, morgen wordt fantastisch. En hey, weet jij over wie het dan gaat? Je hebt gelijk, Agda de Munnik.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2

Ja, maar wat je niet zo vaak hoort op de radio, ja, wel bij ons natuurlijk. Agda de Munnik en hey, en ook morgen wordt fantastisch nog. Maar vandaag is ook fantastisch, want we hebben zoveel mooie muziek de hele dag door. Elke dag is hier fantastisch op OZR 920. Natuurlijk. Wat ben jij aan het doen, aan het werk, onderweg? Nou ja, het maakt niet uit wie je ook bent, waar je ook bent of wat je ook doet. Je bent meer dan welkom.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de vierde keer in korte tijd dat dat gebeurde. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar,

0: allemaal ingewikkeld hoor. Complicated. Avril Lavigne die mocht erover zingen.
1: Top 1000.
0: Dan vinden we Neil Diamond dit jaar. Beautiful Noise, nummer uit 1976. Neil Diamond nam dit nummer op in een studio in Los Angeles. De tekst gaat over de geluiden van de stad. Bijzonder wel. Robbie Robertson van The Band produceerde het nummer. Het verscheen op zijn album, wat ook heet Beautiful Noise.

simpel als D en Sucker DJ. Het zal die maar gezegd worden. Beautiful Noise met Neil Diamond ook nog daarvoor uit onze top 1000. En zo gaat het maar door met de muziek. Hè. Iedere dag laat ons eens weten wat je ervan vindt. Dat kan via osr920.nl. En daar vind je ook alle informatie over dit station. En op welke manier je kunt luisteren. Maar ja, die informatie heb je eigenlijk niet nodig, want je luistert al. Dus ja, dat wist je al. Had je al gevonden of gehoord ergens. Fijn dat je erbij bent. Wat ook fijn is, is de muziek van Eddie Vedder. En Matter of Time.

Michael Jackson en Steppin' Out aan het slot van Klaarwakker deze dag, voor deze maandag. De kop is eraf, nog 4 te gaan en dan is het alweer weekend. We kijken het altijd van de positieve kant natuurlijk. Dank voor het luisteren, ik wens je een mooie dag. Straks Ben Vergiel en de Muziekfabriek en nu nog Coldplay.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer in Boekel is zondagavond uitgerukt voor een incident aan de Volkelseweg. In een woning daar was een onbekende vloeistof gelekt die als gevaarlijke stof werd aangemerkt. Dit incident veroorzaakte aanvankelijk enige onrust door de potentiële gevaren van lekkages. De brandweer heeft ter plaatse adequaat gehandeld. Met behulp van speciale absorberende korrels werd de gelekte vloeistof vakkundig afgedekt en vervolgens veilig opgeruimd. Dankzij de snelle en professionele actie kon al snel worden vastgesteld dat er geen verdere gevaarlijke situatie meer dreigde voor de omgeving. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. De Lieshoutse Dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Fortunes, begin van de jaren 70 en You've Got Your Troubles and I've Got My Run and Kissing and Loving Each Day. Goedemorgen, vanuit de welkom maandagochtend kijken op de kalender 27-7-2026. Dat betekent dat ook jullie er alweer bijna op zit voor 2026. Gaat de tijd toch snel. Funderingsproblemen nemen toe, bijna een 500.000 gebouwen getroffen. En de olieprijzen die dalen door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. En dinsdag is er herdenking in Amsterdam voor de slachtoffers. De aanslag in Berlijn. Tot de 12 uur muziekfabriek, de plaats en verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Dr. Elben, and it's my life. Dravi Deutscher en Marmer Steiner, de IJzenbericht. Vanochtend is het wisselend bewolkt met een enkele bui. In de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een matige westenwind. Dinsdagmorgen dus is het zonnig en wordt het warm. 27 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog veel heter. En het kwik kan in het oosten zelfs oplopen naar 35 graden. Vanaf vrijdag is het weer een aantal graden minder heet.

0: SR920.
1: Muziekfabriek.
2: Johnny was een knul van amper 18 jaar. Met een zwarte leren jack en vet in zijn haar. Hij zwingde

Maar regelmatig komt hij voorbij in het programma. Waarom? Omdat hij 80 jaar is geworden en nog nooit zo populair is geweest als op dit moment. Henk Wijngaard en de asfaltrocker. Voor het opzijn, I can't help myself. Tot het nieuws, Gloria Estefan. Oye, mi canto.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. De ambassade van Vrede Gemert-Bakel organiseert op maandagavond 21 september... de Internationale Dag van de Vrede, om 7 uur een muzikale serenade op het Ridderplein. Muzikanten en zangers worden opgeroepen om samen de vrede te vieren met vredesliederen. De bedoeling is er een verbindende, vrolijke en liefdevolle gebeurtenis van te maken. Het zingen begint om 7 uur en duurt een half uur. Wie wil meezingen of begeleiden, meldt zich aan bij annelies.rooijakkers@planet.nl. Voor meer informatie kan men hier ook terecht. Vrede is een werkwoord. Niets doen is geen optie, maar met elkaar een beetje de wereld mooier maken. De brandweer van Helmond en Aarle-Rikstel heeft zondag een ree gered uit een kanaal nabij Helmond. Bij aankomst van de brandweer lag het dier dicht aan de kant, maar ging daarna weer verder het water in. De brandweerlieden wisten de ree uit het water te halen. Daarna werd het dier aan de overkant van het fietspad weer losgelaten in de bossen. Hoe lang de ree in het water heeft gelegen is niet bekend. Wel was het opvallend dat het dier zelf bijna uit het water was gekomen, maar waarschijnlijk toch weer terug in het kanaal belandde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Reclame maken op de radio?
4: Dat is veel goedkoper dan je denkt.
3: Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: vandaag met de discotheek van de jaren 90 nog in het achterhoofd. Crystal Waters en Gypsy Woman Internationals. And we were young and in love.
1: Ben van Riel.
0: In de middag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden. Einde van de week 35 graden plus.

0: Mooi dit. Aerosmith. I don't want to miss a thing. QB and the Blizzards uit Grollo and the Window of My Eyes. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Je kunt nog zo je best doen om mij af te zonderen van de buitenwereld. Maar hoe hoger je de muren om me heen maakt, hoe groter ik word. En als je mijn rechten intrekt, zal ik alleen maar meer gaan protesteren.

kunt me best negeren of me niet aankijken, maar dat heeft weinig zin. Bespaar je de moeite, want ik overleef het toch wel. Als je bijvoorbeeld weigert om te luisteren naar wat ik te zeggen heb, ga ik gewoon steeds harder praten en zingen. En er komt een moment dat de rollen worden omgedraaid en vanaf dat moment zal ik degene zijn die het laatst lacht. Ik zal dan zelfs zo erg stralen dat je automatisch wordt verblind door het licht dat ik afgeef. Dus broeders en zusters, luister naar mij. Als andere mensen vinden dat ons soort mensen niet goed genoeg is, dan moet je je daar vooral niets van aantrekken. Wij weten namelijk wel beter. Je kunt mensen die zo denken maar het beste recht in de ogen aankijken en zeggen dat het ons uiteindelijk zal lukken om een einde te maken aan die apartheid. Al doen ze ons nog zoveel onrecht, wij weten dat we het kunnen overleven. Simpelweg omdat er bij ons diep van binnen iets zit dat heel sterk is.

OSR 920, de zender die ook de muziek draait die je nergens anders hoort. Onder andere deze, Shabby Tiger en Slow Down, Ruud Jacot en Hartslag. OSR, jouw vriendje op de radio. Met zo direct het nieuws van 11 uur. En daarna nog een uur lang muziekfabriek. En dan kijken we door de lijst. Oh, smikkelen en smullen. Al die krenten uit de pap, ze komen allemaal weer voorbij. Tot het nieuws, even rustig aan met Cool and the Gang, Joanna.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Helmond en Aarle-Rikstol heeft zondag een ree gered uit een kanaal nabij Helmond. Bij aankomst van de brandweer lag het dier dicht aan de kant, maar ging daarna weer verder het water in. De brandweerlieden wisten de ree uit het water te halen. Daarna werd het dier aan de overkant van het fietspad weer losgelaten in de bossen. Hoe lang de ree in het water heeft gelegen is niet bekend. Wel was het opvallend dat het dier zelf bijna uit het water was gekomen, maar waarschijnlijk toch weer terug in het kanaal belandde. Het aantal huishoudens in Laarbeek met energiearmoede is voor het eerst sinds 2019 gedaald. Desondanks kampen nog zo'n 400 huishoudens met hoge energierekeningen. Energiearm ben je als je te weinig verdient en spaargeld hebt. Bijvoorbeeld een bruto inkomen onder de pakweg €3.180 per maand en daarbij een hoge energierekening. Afgelopen winter ontbraken steunmaatregelen als een energieprijsplafond of een landelijk noodfonds. Deze waren in voorgaande jaren wel aanwezig. Het goede nieuws is dat het noodfonds komende winter terugkeert, nu door de oorlog in het Midden-Oosten de gasprijs flink in de lift zit. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.

0: Mickey, Mel en Kim en Respectable.
1: Ben van Riel.
0: Vanmiddag wordt het vanuit de westen droog en zonnig. Het wordt uiteindelijk 22 of 23 graden. Einde van de week 35 graden plus. Smeer je goed in. Zorg dat je met je voeten in het water zit. En neem een koud drankje erbij. Goedemorgen.
2: Dag en

Dat echte Engelsen. She moves in their own way. The Kooks, Culture Bleed and the world is in your hand. Zeg het door Martien Waremans, die is lid van de Vriendenclub en die is jarig vandaag. En als jij lid wil worden van de Vriendenclub, kijk even op de website OSR 920.

uit Duitsland. DJ Bobo en Somebody Dance With Me. Turtles. Happy Together. Mac en Katie Kassoon draaiden we. And Love Will Keep Us Together. Vandaag is het de dag van de Schotse whisky. En het is de dag van de zomerse creativiteit.

Motown met Smokey Robinson en The Miracles in the track of my tears. One too many, ook eens een vergeten plaatje. En Down, Down. 27 juli, met dan in 1940, maakte de wereld voor het eerst officieel kennis met een van de beroemdste cartoonfiguren aller tijden. Bugs Bunny maakte officieel het debuut in de Warner Bros. Tekenfilm A Wild Hare. Met de legendarische uitspraken, what's up, Doc?

Knijt is uit de jaren 80. Mooi dat John Fordham en You're the Voice Try and Understanding Westlife en Uptown Girl. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak en hij heeft nog wat over van het weekend. Dus dat wordt smikkelen en smullen. Ja, ja. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Laatste voor mij. Tweede hit single van Cock Robin. Just Around the Corner. Tot morgen. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de Pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

De enige hit die we kennen van Duke. Die heet So In Love With You. En daarmee zijn we begonnen aan de maandageditie van Broodje OSR. De eerste van deze week, alweer de laatste van deze maand. Zo snel gaat het. Week 31 inmiddels. En dankjewel Ben Vriel. Graag tot morgen. En verder met Robbie Williams. Dit is Feel.

De man schuift regelmatig aan de lunchtafel. Herkenbaar natuurlijk de stem van Danny Vera. Pressure makes diamonds. En over herkenbare stemmen gesproken, daarvoor de hoge stem van Leo Sayer en Long Tall Glasses. De maandagmiddag, broodje over zeg, muziek tijdens de lunch tot aan 2 uur. En we worden steeds vaker beluisterd en dat doet ons goed om te horen. En gisteren hoorde ik ook dat Marianne van Boekel uit Mariaheidig graag luistert. En fan is van de Tramps, dus daarmee gaan we verder. Ooit ook een hit van Tina Turner, maar dit is dus de enige onvervalste Disco Inferno.

Broodje is er, muziek tijdens de lunch is er van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. Het is licht verteerbare muziek en uit de meest succesvolste periode die ze hadden, want destijds hadden ze hit na hit. Hoor je de Police zojuist en Spirits in the Material World. En zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radio nieuws, daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog één plaat, het is die van Limp Bizkit.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

uitgegroeid tot een wereldartieste, deze Olita Adams. Never Knew Love was dat. Onderweg muziek van Chris Cap. Niet Liar Liar, maar een andere. En de Dexys Midnight Runners, die gaan we ook nog draaien. Daarvoor de herkenbare stem vanuit Schotland. Dit is Rod Stewart.

Muziek uit de jaren 80, het mag ook niet ontbreken. Hier bouwen ze 9-2-0. Een van de betere werken van de Dixies, Midnight Runners, hoorde je. En Come On, Eileen. Zometeen een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. De zomerhit van Gingel en Solto. Daarvoor CCR. Altijd leuk als dat voorbij komt. Dit is Suzy Q.

Jamaican, zo heet die plaats. De zaak is bam bam. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur daarna. Dus Brojo Zer deel 2. Nu nog, dit uur, Gilbert Bucco. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Ze eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de Pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse Dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

Donnetje van de Pussycat Dolls. Het is de eerste plaat na het nieuws in het nieuws uit uw regio van 1 uur. Dit is deel 2 van Broodje Ozerp. Ziet tijdens de lunch tot aan 2 uur ben ik bij je. En mocht de zon niet of nauwelijks schijnen, dan halen we hem gewoon naar binnen. Dat doen we met Arie Iglesias en Farruko. Hey.

Beter maakte deel uit van Take That. Shame van Robbie Williams en Gary Barlow. Daarvoor Casey and the Sunshine Band en Come to My Island. Gevolgd door de muziek vanuit Limburg. Dit is Rowan Hazen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

ben echt blij dat het weer een stuk beter gaat met deze Celine Dion. Nog eenmaal een van haar hits, I'm Alive, op deze maandagmiddag. Broodje gezegd, tot aan 2 uur ben ik bij je. Mocht je in de lunch begonnen zijn, eet smakelijk en geniet nu ook van Roy Orbison.

Jones op onze 920. If I Only Knew. Helemaal gedraaid. Daarvoor hadden we Splitsing en Recht uit het Hart. En de volgende plaat komt ook daaruit. Hartebreker is de nieuwe plaat van Emma Heesters.

Prachtige stem heeft hij. Michael Bublé en Some Kind of Wonderful. Daarvoor de Rubettes uit de jaren 70 en de Sugar Baby Love. Dat was mijn aandacht alweer voor deze maandagmiddag. Zometeen verder na nieuws van 2 uur met OSR in de middag. Geniet van Peter Derksen en Martin Huivers. Ik ben er morgen weer om 12 uur en de laatste plaat van mij vandaag is dit van Braybox. Tot morgen. Summer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Het was toch wel de grote doorbraak voor Dua Lipa, Be The One. Daarvoor hadden we ook nog het kopstemgeluid van zanger Alida Zetting van de Time Bandits en Empress Road. Goedemorgen, goedemiddag, welkom bij de show. Ozer, in de middag, ik neem je mee tot 4 uur. Maar nu, Phil Collins. Two Colors.

Een gezellig deuntje van Chris Montez en I Know Digas. En zijn allergrootste hit was denk ik toch wel Let's Dance. Ja, we zeg in de middag op maandag alweer. De laatste week van de maand juli is alweer ingegaan. Joe Cocker onderweg hier. N'oublier jamais, komt eraan. En eerst zijn dit de heren van Kensington. Living for

zeg nou zelf, waar gooi je deze nog ergens op de radio? Nou, gewoon hier bij OZER 920. Jokakker was dat en n'oublier jamais. OZER in de middag. En ja, misschien zit je toch helemaal in de vakantiemode. Dus geniet ervan en van de muziek op de radio. Zometeen Beatles, Paddy Lane, na Mattia Bazar, Ticento.

Nam je even mee naar de beginjaren van de Zero's, Superbell Lovers en Starlights. Zometeen hier verder op nog Helene Fisher, Ademloos door die nacht. En Direct Through the Looking Glass ook zometeen na deze van James Blunt. Stay there.

Helene Visser, mateloos populair in haar eigen land Duitsland. Maar dat niet alleen, want ja, wereldwijd heeft ze ook goede zaken gedaan. Daar verkocht ze al ruim 15 miljoen albums wereldwijd. Ademloos doorgenacht en vorige maand was ze nog hier in Nederland voor een concert in de Gelderdom in Arnhem. Zometeen reizen we af naar Volendam met de Cats, Lia. En eerst is dit Dusty Springfield. Ze ging de uitdaging aan samen met de heren van de Pet Shop Boys. Dit is What I've Done to Deserve This op OZEG.

En ook de mooiste evergreens die hoor je hier bij OSN9, tweede helft, Cats en Lia. Straks dan alweer het radio nieuws met ongetwijfeld het laatste nieuws over de bosbranden daar in Frankrijk en Spanje. En ook het regio nieuws hoor je straks hier. En dit is tot die tijd Camel King.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem
1: je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: is er een dokter in de zaal, Dr. Love in dit geval. Die hoorde First Choice. En je kent ze misschien ook nog een van die hele grote hits. Let No Man Put Us Under. Welkom terug, of ben je toevallig net ingeschakeld. Dit is OZL 92 deze maandag. Ik geef je hartelijk welkom en ben nog bij je tot 4 uur.
1: Peter Dirks.
0: Met nu op de radio, Julio Iglesias. Milo.

aangenaam lekker. Deze van Molly, Built to the Last. Je hoort hem hier op OZA 920 deze maandag. Zometeen nog Cameron Wilcamp en Medusa. En nu eerst is dit de enige echte One Only, the King of Rock and Roll op de radio. Elvis Presley en Suspicion.

0: create hard.
1: Cameron Witkamp en Medusa. En momenteel heeft hij ook weer een nieuwe hit, Kingdom of Fear. En de zanger brak destijds door zijn deelname bij American Idol. Oh zeg, menu Toto. En wou Zemma.

Blue Haze, Smoke Gets In Your Eyes. En het is niet wat je denkt waar het over gaat. Want het gaat erover dat liefde je blind maakt. Je ziet de waarheid niet meer omdat je te verliefd bent. En de tranen in je ogen komen door liefdesverdriet als het dan misgaat. Ja, daar gaat het dus over. En het origineel, dat was destijds natuurlijk van The Platters. OZ920. Met onderweg naar de radio, de Amazing Strawbravels en Oude Maasweg. Komt eraan na deze van Sheryl Crow, Love is Free.

New Shining en Everything Changes. Nou, dat geldt zeker voor het weer. Vandaag zit nog een klein beetje in een overgangsperiode, want morgen dan gaat de zon zich weer uitbundig laten zien. En morgen wordt het 29 graden en woensdag, dat is de heetste dag van de week. 35 graden, ja jongens, zo. Oh, zijn we in GTL. Onderweg op de radio, Lemon Pipers.

Ik maakte even samen met jou een duikvlucht naar de jaren 60 met de Lemon Pipers en Green Tambourine OZ920 en dan Teddy Swims. Volgend jaar dan komt hij naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome op 16 maart 2027. Noteer het alvast even in je agenda. Dit is zijn nieuwe single Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Peter Frampton van het album Frampton Comes Alive, Show Me The Way. En er is ook een studioversie van schijnbaar. Ik heb hem nog nooit gehoord, maar het schijnt ook geen groot succes te zijn geworden. In tegenstelling tot deze live editie. Zometeen na 4 uur deel 2 van deze fijne radioshow. Oh zeg, in de middag met Martin Herpers. Ik wens je daar veel luister genoeg mee. Ik zeg graag tot morgen.

Dip trip, Fantasia.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

En met Peter Allen maakten wij even een wereldreisje. Hij ging namelijk naar Rio. Een wereldreiziger eigenlijk wel was hij, want hij kwam uit Australië. Hij is gestorven in San Diego. En hij maakte even een tripje in 1977 met I Go To Rio. We danken Peter weer hartelijk voor OSR in de middag, deel 1. En dit is deel 2 tot aan 6 uur met de Blow Monkeys. And it doesn't have to be this way. It doesn't.

sneller en laat het licht aan. Het is zomertijd en dat betekent dat de zon pas wat later ondergaat. Dus het licht hoeft nog niet aan. Volgens de geleerden gaat het pas onder om 9:08 vanavond. Dan wordt het tijd om het licht aan te doen. En wat hadden de Blow Monkeys met It Doesn't Have To Be This Way. Hier zijn de Fine Young Cannibals. I'm not the man I used to be.

ZZ Top, de mannen met de lange baden en de sharp dressed man. En we hadden Ilse de Lange met Carousel. Zometeen is het weer tijd voor de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd, John Sebastian en

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Deze potje ken ik de hele nacht weer dan.
1: De Nederlandse rapper Gert-Jan Mulder, beter bekend als Brain Power. En het plaatje heet dan ook een dansplaat. Maar het probleem met rappers is dat ze zo snel praten dat je de tekst niet eens meer kunt bijhouden. Is een Brother Beyond op oude zeg. The harder I try. We never

Dat was de album die altijd in het zwart liep. Johnny Cash en The Man in Black hadden de Moody Blues met ze Watching and Waiting. Afgelopen week was Tomorrowland in België plotseling op het podium The Edge. En hij deed mee met Martin Garrix. Dit is trouwens een nieuwe single van U2, The Fireflies.

van Max en So Am I. En Katie Tunstall hadden we met Black Horse en The Cherry Tree. En de Spiksplinter nieuwe single van U2 samen met Martin Garrix, The Fireflies. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst David Bowie. And This Is Not America.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Robert Palmer, Looking for Clues. Hij was iets kwijt, ja. Welkom terug in het allerlaatste uur OSR in de middag op deze maandagmiddag. De laatste maandag van de maand juli alweer. Met Callum Blunstone, de zanger van de Zombies in de tijd. En ook deed hij mee met Alan Parsons Project. I Want Some More.

Sade. Vorige maand was ze nog in Nederland voor een live optreden in de Ziggo Dome. Hang on to your love and what a Cullum Lundstorm met I Want Some More. Speciaal voor de Swifties, de spiksplinter nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: vrolijke klanken van het tweetal Billy Preston en Sarita. Ze hadden samen al eerder een hit met With You, I'm Born Again. Maar dit heette It Will Come In Time. En we hadden Lisa Stansfield met Change. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Coldplay en Magic.
1: Call it man.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Op het Malawi-meer in Zuidelijke Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Met Mumble 8 gingen we terug naar 1969. En nou succes, die heette Reflections of My Life. Jennifer Lopez op Ouwe Zeg 920. En de liefde, ja, die is helemaal gratis. Love don't cost anything.

Tom O'Dell samen met Lost Frequencies, de DJ's en de Black Friday op een maandag, een roze maandag. En we hadden ervoor de Amerikaanse Collective Soul en Shine en Jennifer Lopez. Die wist zeker dat de liefde helemaal niks kost. Love don't cost a thing. Het grote succes dat we ook kennen van The US Corporation. In dit geval door de Amerikaanse Nederlandse zanger A Forest. En het heet nog steeds Rock the Boat.

Miley Cyrus en The Wrecking Ball. De plaat waar zo'n leuke videoclip bij worden. En wat er daarvoor, Forrest en Rock the Boat. Tot zover, OSR in de middag. Straks na 6 uur start het programma De Avond Door met Tom Holland. Met Kees Verkooy, Peter Boer en Petro Leenders. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot Madonna en Crazy For You. Swaying.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

hoogtijdagen van de disco en ze deden volop mee. De dames van The Three Degrees uit 1980, dat heette The Runner. En zo begonnen wij deze maandagavondavond door. Tot aan 10 uur zijn we bij je elke maandag tot en met vrijdag. Met Kees van Kooi, Peter Boer en Peter Reinders. En ik zei de gek, Tom Holland. Het eerste uurtje tussen 6 en 7 uur. Paul Carrack, de zanger van Ace met Don't Shed a Tear. En zometeen Jimmy Cliff.

man die altijd geld had voor een lekker stukje reggae muziek. Dit was Jimmy Cliff en Hakuna Matata. En daarvoor Paul Carrack en Don't Shed It Here. Even een hele mooie uit de jaren 60. Aretha Franklin, The Queen of Soul. Nummer geschreven door Hal David en Burt Bacharach. Een van de vele uitvoeringen van dit nummer. En I Say a Little Prayer.

handvast. Dan zit ik hier weer met mooie nieuwe singles. Deze staat in het parade. Somber and My Body Isn't Ready. En daarvoor hadden we Aretha Franklin. Zometeen, na de volgende week, gaat ons boek erop met onze One Hit Wonders. Voor die tijd hoor je Van Velzen en nu eerst Dire Straits en de Sultans of

love song van Roel van Velsen brengt ons wel onze energie voor vandaag. En dat is Ranger 976. 8 weken top 40. 11 was de hoogste notering in de top 40. Ik heb het over Paul Davidson. Hier is hij met de Midnight Rider.

Ze hadden net een plaatje gemaakt met de Funboy Tree, de Bananarama. Dit was een van hun eerste solo singles. Voor de groep dan tenminste Really Saying Something. En daarvoor onze eendagsvlieg Paul Davidson. Christian Wolt, over eendagsvliegen gesproken. Hier is de Wonder Child.

0: maken.
1: Dat zou best kunnen. Blijven slapen, want snelle maanden voor de Beatles, John Paul, George Ringo en Please, Please Me. De groep Slick kennen wij van twee hits, Requiem, en dit was hun meest bekende, Forever and Ever.

Let's go. Ze staan nog steeds bovenaan in de top 40, want iedereen had verwacht dat Rutger Barneveld na een paar weken toch de nummer 1 plaats zou pakken, maar die is deze week teruggezakt naar een derde plaats. Leuke zomer trouwens, daar is niks mis mee. Shakira met Burn On Boy met Die Die in aanleiding van het voetbal 2026. Ik ga plaatsmaken voor het nieuws van 7 uur. Hier is Bert Hering en Julie July en dan ga ik morgen weer om 6 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De voetbalvereniging Middenpeel organiseert ook dit jubileumjaar de Elsendorpse Zomerfeesten. Jong en oud kunnen er genieten van talloze spellen en gezellig bijbuurten. De voetbalvereniging nam de organisatie al jaren geleden op zich, nadat de kermisexploitanten Elsendorp niet meer aandeden. Inmiddels is het een vaste waarde geworden. Vele Elsendorpers vinden de weg naar de voetbalvelden. Niet voor een potje voetbal, maar voor diverse activiteiten. Dit vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus, verdeeld over 3 dagen. Er is voor ieder wat wils. Misschien wordt het een kleine opmaat naar het feestweekend in september. Op de Lieshoutseweg in Beek en Donk is zondagmorgen vroeg een auto van de weg geraakt. Het voertuig kwam daarbij in een naastgelegen sloot terecht. De hulpdiensten ontvingen in eerste instantie een melding van een auto te water, wat een ernstiger scenario leek. Bij aankomst bleek echter dat de auto slechts in de droge bermsloot was beland en niet volledig onder water stond. Gelukkig raakte er niemand gewond bij het eenzijdige ongeval. De bestuurder van de auto is wel door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad hoopt op een snelle ontwikkelaar voor de bouwplannen aan de Baverdestraat. De gemeente heeft recent bekendgemaakt dat de bouw van het eerste deel, de 22 sociale huurwoningen, in het najaar van 2026 van start gaat. De 16 koopwoningen in het tweede deel laten echter nog even op zich wachten. De sloop van alle woningen en bijgebouwen aan de Baverdestraat is al enige tijd geleden afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 werd het terrein vlot vrijgemaakt en omheind met bouwhekken. Sindsdien was er weinig zichtbare actie. Hopelijk vindt de gemeente op korte termijn een ontwikkelaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

Het leuke is dat ze weer op tournee zijn en een nieuw album hebben afgeleverd. Deep Purple en Woman in Tokyo. From Tokyo, moet je eigenlijk zeggen. En het leuke is, als je die cd beluistert, hebben ze zeker niet ingeboet. Het is een van hun betere albums trouwens van de laatste jaren.

het is natuurlijk een heel apart fenomeen, een complete zonsverduistering. In Nieuw-Zeeland gaat dat in 2028 plaatsvinden. En de laatste was in 1965. En het grappige is, alle hotels, maar dan ook werkelijk alle hotels, zijn volgeboekt voor 2028. Want niemand, maar dan ook niemand, wil het missen. Ja, je moet er wat voor over hebben natuurlijk.

Ik denk dat we hem allemaal een klein beetje kennen. De Pink Panther, die tekenfilm, die roze panter met dat aparte loopje en die leuke avonturen die hij beleefde. Nou, de saxofonist van dat hele bekende melodietje is op 91-jarige leeftijd overleden. Maar die tune, die was al uit 1963, kun je nagaan.

ze zijn eigenlijk doorgebroken in 2016. En dat was ten tijde van een mooi festival. De Isle of Wight Festival. En daarna zijn ze opgepikt door Muse. En die heeft gevraagd of ze in het voorprogramma wilden spelen van hen. En dat hebben ze gedaan. Ja, en toen werd het succes alleen maar groter natuurlijk. Nothing But Thieves, hoorde je, met Evolution.

En met deze leuke van Ziek neem ik afscheid van je voor deze maandagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je dan nog niet slapen? Nou, ook nog een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZ 920. Tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes. Maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vast te houden. Kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A en Maas. Beleef zondag 2 augustus in het Boerenbondmuseum in Geemert de oogst zoals deze vroeger plaatsvond. Een levendige en leerzame middag voor jong en oud, waar bezoekers kunnen ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst, hoe een meid werd gezet en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag ook. Kom kijken, proeven, luisteren en vooral beleven op deze oogstdag. Het museum is open van 1 tot 5. Wegens de aanhoudende populariteit en stijgende bezoekersaantallen breidt Buffalup Festival in Bodonk uit met een gloednieuwe feesttent, Feestcafé XXL. Hier treden zaterdag 22 augustus grote namen uit het Nederlandse lied- en feestgenre op, waaronder Frans Duits, Corrie Konings en Monique Smit. De line-up wordt aangevuld met ras-entertainer Danny Panadero en lokale sfeermakers van Likke Pep en zanger Jordi Nogmaals. Zij zorgen ervoor dat het dak er vanaf het eerste moment afgaat. Met de toevoeging van Feestcafé XXL wordt ingespeeld op de wens van het publiek voor nog meer diversiteit en feest op het terrein. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ja, ze werden nogal eens verward met Spandau Ballet. Ze zaten een beetje in dezelfde vijver, maar scoorden hun eigen hits hoor. Ja, zeker wel. Ik heb het over ABC. En zo heette dat ding. Shoot that poison arrow. Nou, ik zou zeggen niet deze kant op schieten, want ik moet nog even een uurtje radio maken hier bij OSR 920. Lekker. Goedenavond, welkom. Zo, is het alweer tijd voor koffie? Nou, ik sta nu al te stuiteren. Ik heb nog geen bakje gehad, dus ik denk dat ik er zo meteen maar eentje ga zetten. Ondertussen kunnen jullie genieten van de klanken van de Gypsy Kings. Ik

lekker hoor, met die Just in the Wild. Nog één keer. Hot Seek Idee. En dat was die weer. Lekker. Ik zei het al, de kroeg knallen samen met al die andere leuke plaatjes die ze daar altijd draaien. Op de zaterdagavond of op de vrijdagavond. Of wij draaien ze gewoon op de maandagavond. Dat is geen enkel probleem. We hebben ze voor jou 24 uur per dag, de 7 dagen in de week. Fijnste plaatjes aller tijden. En dit is leuk. Dit is even terug naar de jaren 90. En toen hadden we heel veel muziekstromingen voor de dansvloer te vullen. En dit was er eentje van Betty Boop, Doing the Do. It's me.

bij elkaar hoor. Zo, Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity. And This Wheel's on Fire. Kwaliteitsmuziek, ook dat mag voorbij komen op de maandagavond. Daar hebben wij totaal geen moeite mee. En jij waarschijnlijk ook niet. Zet de radio maar weer een tandje harder inderdaad. Want we hebben ze weer op een rijtje gezet. Zometeen Jess Klin samen met Rudy Mantle en These Days. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar de historische feitjes van vandaag. Het is 27 juli 2026. Maar wat gebeurde er allemaal in het verleden? Dat zometeen na deze fijne klanken van de Dandy Warhols. En in 2002 waren ze daar ineens met Bohemian Like You.

Al lees ze het telefoonboek voor je, dan vind ik het nog mooi. Want ik kan uren naar dit stemgeluid van deze dame luisteren. En dit keer samen met Rudy Mantel en These Days. Ja, lekker hoor. Heerlijk. Hadden we nog lekkere muziek daarvoor? Inderdaad, Dandy Warhols en Bohemian Like You. En wij gaan kijken in de geschiedenis van vandaag, 27 juli. Want in 1958 werd er al een onderzoek gepleegd door de oliemaatschappij Esso. Die maakte bekend dat een onderzoek uitwijst dat het luisteren naar rock en roll muziek onder het autorijden de tieners een hoop geld kost. Dat zou te maken hebben dat de muziek ervoor zorgt dat je het gaspedaal wat harder intrapt. En dat kost dus extra benzine en dus

geld. Aan de vooravond van de Amerikaanse tournee krijgt Robin Gibb van de Bee Gees op 27 juli 1968 een zenuwinstorting. Uitgeput wordt hij enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen. En dan hebben we de trouwerijen op 27 juli. Tony Banks, de toetsenist van Genesis, die trouwt op 27 juli 1972 met zijn vriendin Margaret. En zij krijgen één zoon, Ben. Ook op 27 juli 1972 gaan uit elkaar Elvis Presley en Priscilla. En hij wordt ook getrouwd een jaar later in 1973. En dat gebeurt in Noord-Brabant door Corrie Konings en de marechaussee Piet Roelen. Naderhand wordt hij ook de manager van zijn vrouw en ze krijgen één dochter, Sharona. In 1989 gaat het paar uit elkaar en Piet Roelen is tegenwoordig de manager van Helmut Lotti. Hebben we nog een paar jarigen van vandaag. Philip Freriks, je kent hem nog van De Slimste Mens. De vorige editie in ieder geval, die presenteerde hij. De Nederlandse actrice Monique Sluiter heeft nooit zoveel tekst. En de presentator van het NOS-journaal Jeroen Tjepkema is vandaag ook jarig. En dan hebben we nog een artiest, een gitariste. En ze speelt bij het bandje The Bell Stars. En dan heb ik het over Sarah Jane Owen.

de Steve Miller Band, ooit een groot hit. Hij leende het eventjes en dan heb ik het over Eminem. En hij leende het speciaal voor Houdini, die je zojuist hoorde hier bij OSR 920. Het radiostation wat er altijd is. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En ook online te vinden natuurlijk op Facebook, Instagram en waar zijn we nog meer? Nou, in ieder geval op osr920.nl. Daar vind je het ook allemaal. En onze Facebook, ik zou zeggen, een keertje liken, een keertje volgen. Instagram, hetzelfde verhaal. Dan blijf je helemaal op de hoogte van alle laatste nieuwtjes van OSR 920. Draaien wij Metallica.

Shadow on the Wall. Ja, dan staat er ergens een lampje aan, hè? Anders krijg je ook geen schaduw namelijk. Je krijgt geen schaduw zonder licht. Mike Oldfield en daarvoor Metallica en One. Ik zeg het al, voor mensen die van kwaliteitsmuziek houden, is er maar één zender. En dat is OSR 920. Wij draaien ze allemaal. Ja, ik ga alvast afscheid nemen, want ik heb een vrij lange plaat klaarstaan. En ik weet niet of daarna nog tijd is om wat te zeggen. Dus ik denk, ik doe het nu maar vast. Zometeen na het nieuws van 9 uur natuurlijk weer Petro Leenders. En tussen 10 en 12 is Berend Koenders er gewoon vanavond. Die jongens die gaan nooit meer vakantie, hè? Nee. Nou, in ieder geval, ze zijn er vanavond allemaal weer. En ik ben er morgen weer tussen 8 en 9. Dan wens ik je voor nu een hele fijne avond. Klaar je achter met het origineel van Don't Cry For Me Argentina van Julie Covington. En dus niet die van Madonna. Nee, doen we een andere keer. Ja, we hebben nog tijd zat, joh. Hey.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes. Maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar-Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Gemert-Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

inderdaad. Heerlijke muziek van de Next Tracker Band. A Walk in the Park. Was mooi weer voor vandaag. Als je tenminste het buitje gemist hebt eigenlijk. Hè? Eén buitje gehad vandaag. Wilson Phillips. Daarmee gaan we door. Hier is Hold On. Op OSR 920.

inderdaad, John Denver op de radio. Thank God I'm a country boy hier op OSN 920. En Amy Winehouse, die hoorde je ook nog. Met die heerlijke Back to Black. En door met Freddie James. Get up and boogie.

Gloria Estefan, samen met de Miami Sound Machine. Jazeker, Get On Your Feet hier op Overzer. En Steelers Wheel was erbij. En dan heet de Star. Die komt ook nog wel eens voorbij in de vinylprogramma's op zondag. Zoals ook deze, Manfred Mann en de Pretty Flamingo.

Anita Meijer, ik vind nog altijd een van de allerbeste zangeressen van heel Nederland. Jazeker. The Alternative Way zong ze voor ons. En wij gaan op naar 10 uur. Dat wil zeggen straks voor de nacht begint het radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. En wat mij betreft heel graag tot morgen maar weer. Hè? Gladys Knight en de Pips staan klaar. Baby, don't change your mind. Tot morgen dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondmuseum in Gemert werd zondag 26 juli de draaiorgeldag gehouden. Dit gebeurde voor het eerst in samenwerking met het Draaiorgelmuseum uit Helmond. Zo'n 9 draaiorgelmannen en vrouwen zorgden voor een gezellige muzikale sfeer. Bezoekers konden daarnaast een kijkje nemen bij diverse oude ambachten zoals mandenvlechten en klompen maken. Ook het historische schoolgebouw was geopend voor het publiek. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd. Ondanks het mindere weer was de organisatie tevreden met de opkomst. In totaal brachten ongeveer 250 bezoekers een bezoek aan het museum. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Dr. Lonnie Schmidt en Iggy Pop, Why Can't We Live Together? We kennen het van Timmy Thomas en The Moments and the What Nots met Girls. En dat is meteen de start van Voor de Nacht Begint. Een nieuwe week, nieuw album van de week. Straks om 10:30 maken we de album bekend en draaien er meteen ook een track van. Andere liedjes ook nog. Alabama Shakes, nu op de radio. Hier is Hold On. Bless my

Lois Lane en Tonight. Eerste albumtrack is eentje van Toots and the Matthias. Een album uit 1973. Waar we een funky Kingston draaien van het gelijknamige album.

them hell yo, funky guitar. Your reggae.

Maandagavond hoog zijn 920 Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. We gaan door met Was, dus haakjes, not Was. Eerst Walk the Dinosaur.

Ontwies van Marcel Kapitein brengt ons voor de eerste keer album van de week van deze week. En dat is er eentje van 49 Winchester. Het album heet Change of Plans. We gaan er een lekker nummer van draaien. Het is trouwens een nieuw album, een beetje Americana, maar dat is mooi. Album.

En dat is onder andere van Losing My Religion. Heb ik het over R.E.M. Dit was een ander werkje. Shine Happy People. De nieuwe single van Lost Frequencies. Hier is Live It All.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Beleef zondag 2 augustus in het Boerenbondmuseum in Geemert de oogst zoals deze vroeger plaatsvond. Een levendige en leerzame middag voor jong en oud, waar bezoekers kunnen ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst, hoe een meid werd gezet en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag ook. Kom kijken, proeven, luisteren en vooral beleven op deze oogstdag. Het museum is open van 1 tot 5. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vast te houden. Kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A en Maas. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Zo mooi ingetogen zongen. Tracy Chapman en The Fast Car. En 6 op de radio. En zo was het eens deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Paul Simon.

Soms tellen we op 1, 2, 3. Maar dat deden we nu. Nee, we deden 3, 2 en Benton was dat. We gaan naar albumtrack Unplugged van Clapton. Wie kent het album niet? Maar dit nummer wat we gaan draaien, dat hoor je niet zo vaak. Hier is Hey Hey.

Ritter Huis Band en Black Pearl, grootste succes van dit bandje met z'n allen bij elkaar. Dan naar Cat Wiggins, The Boys Club uit 2018. Hier is Fistful Water.

0: Muziek van Jacob Miller en Disperlin Childs. Kom ons regelmatig voorbij. Hier bij OZ 920. Een van de collega's hoogstwaarschijnlijk een beetje in de promotie gezet. Wel live, dus mooi. Dus dat kan het ook. Melanie, dat is haar laatste albumtrack. We kennen het van The Birds, Mr. Tambourine Man. Terug te vinden op het album The Very Best of Melanie. Maar ja, deze versie is ook wel lekker.
1: Hey.

Deze Nederlandse meneer nog eens even. Waylon en Outlaw in M. Goed, nou, dat was je dan voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering tussen 10 en middernacht voor de dag begint. Welterusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Geemert Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. Beleef zondag 2 augustus in het Boerenbondmuseum in Geemert de oogst zoals deze vroeger plaatsvond. Een levendige en leerzame middag voor jong en oud, waar bezoekers kunnen ervaren hoe het oogsten er 100 jaar geleden aan toe ging. Er wordt getoond hoe met handkracht en paarden werd geoogst, hoe een meid werd gezet en koren onder de hooikap werd opgetast. Dat was vroeger hard werken, maar de vrouwen kwamen tussendoor ook langs met eten en drinken. En dat gebeurt zondag ook. Kom kijken, proeven, luisteren en vooral beleven op deze oogstdag. Het museum is open van 1 tot 5. De afgelopen periode hebben er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan de Lankelaar Schutstraat en Vogelenzang in Lieshout. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond, zijn de vernieuwde wegen weer open voor al het verkeer. Met de afronding van de werkzaamheden is de bereikbaarheid van de omgeving verbeterd. Inwoners, bezoekers en bedrijven kunnen weer gebruik maken van de vernieuwde wegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In verband met de hitte op woensdag 29 en donderdag 30 juli is de Milieustraat in Lieshout geopend van 8 tot 12. De gebruikelijke opening in de middag vervalt dan. Vanaf woensdag 29 juli kan de Milieustraat alleen op afspraak worden bezocht. Zo zijn er minder wachtrijen en verloopt een bezoek rustiger en veiliger. De afvalinzameling start op beide dagen 1 uur eerder dan gebruikelijk, dus om 6:30. Zet de container daarom op tijd aan de straat. Kijk voor actuele informatie op de website van Blink. De aanhoudende droogte laat steeds duidelijker haar sporen na. Waterstanden in sloten en beken blijven dalen en sommige beken zijn inmiddels volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn flink gedaald en verslechtert de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het beschikbare grondwater. Iedereen kan helpen bij het zuiniger omgaan met water en het beschikbare water zoveel mogelijk vast te houden. Kleine aanpassingen in en om het huis kunnen een groot verschil maken. Tips over zuinig omgaan met water zijn te vinden op de site van Waterschap A en Maas. In Laarbeek zijn in de eerste helft van 2026 in totaal 36 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 2 meer dan in dezelfde periode in 2025. In Gemert-Bakel zijn in de eerste helft van dit jaar 38 incidenten geregistreerd van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 10 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. In Boekel waren in deze periode 4 incidenten van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. De cijfers komen uit het openbaar dataportaal van de politie, politie.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Geef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron.